zijn. Gans van gänste vledermuizen. Mijnzelf verrukt en vlieder vledermuizen. Wenn Wölfe draußen heulen und klagen schreien die Eulen, denke ich an Unken, Asseln und an dich.